se we potro nu tajiri mashi uitelie uiarale nzuri kukuniri hetu ndole zaini mana kurina entautu zinoti hawata tuma mon